stan. Maleisië. Afrika. Ad Hindustan. Ik hoor het, aam hoort dat wel die hoor. En ik denk ook. Hoe aan gaan we, hoe gaan we leven aan gaan. El Medio.